0: E nji se gwesen ga desgia wili de avenue. E kwey nma gwecha ihe nga wecha chioga ai isan ka diginocho hea. E ku techi ka ap diginocho ihe. Tan hao gi baga ispsa chineushka da do uji chai yellow knife deni ga chikana sa do nde ki ba ihe. Deka besu chi yellow knife. Uhe maguch makan gya Fred Sang Sangri hegune ded gya uhe ihe uge meshkno gya. Ai uge gaisen ga dejo he meshkno gya uskit. Egu no yo ai he minas gya duce ihe. Geno ab magno jganji wendiz has weskit gya ji dado ten hao gya ihe esku ga duc ustagno jgya uhe udenau gya yellow knife hegune sweetek.
1: None of the names in, within the city has mentioned Yellowknife Dene, the First Nation that lived here 8,000 years before the city was born.
0: Kirkness, we take in G Magay, Newcastle, and Kashonka, and we just check up Tiginokia. I have Ugio Dena, we sweet him, and Giga, Udeka, Yellowknife, Denig, it's kind of stodgy, Gia, Eji, Chikab, Magno Dogia, was a good G, Eoj, Enoj, Gasa, say, Yana no, Chem Datum, the note, the Bunkia, G Taujut, Eskaga, gets us to stagano, so hey, I hear Udena, Hegger, sweeter here. Umag Sangri, Ignited Gia, Uhe, I have. Ukipa, Euska generation, Cardiganoto Meskno, a good twatax, a good head the Badu deads, a good gear, a chican auction head, danga bit snacks door, a huge gear, a jewichwedogia, a enget a jishnacks and tay, and gait danots as he sweetum gear. Gehen gait nanoska, a chica, ptiginotski, a chew a jis, which swatagnoto have meskno jason cardet. I got a doctor a dewe higanot, gear a nimenanot, gear my gay hair, a wapitiwanot, gear dandies and cardet and hay hair, gear meskno, and how and tay a dead out and he snacks and held there now, a good tay, a doctor, meskno gear. A mug week at the bachelor he took call, a good on jisay, and you should jishigad nisht and no nested to jisca said the wabugun be some nisocham dat no me nisht and no dos, it's not a suit stars on. Big was still subnoxious, snug and I have big J speed, be some can.
2: What year? Ogni Dr. Ted Moses, Nini Ganchkin, Secretariat. Cree Abitibi Temiskan Economic Alliance. Wajak Ogu CBC Juedni Mwabi.
0: Udema gay Miss Sneechka, Ojis Miss Snewy Nojga, Chi Bezwe be thought, Miss Nhegan Yoga. I utai ubi some ga. I got Nishu Shabu Jishka said the wabu gonna be some. A good magwat kogia, Dan Hau, a sagabust kogia, and a mudejga, and a notes nanochga, and a shni uranium ga, Udeka, we old shiochga. A good don't you window say ten anga to go you with a imsin hako ye, to go it be Bezwe be thought on you, Miss Nhegan Yoga. Wheat cogam ten text and a scabus to go yeo. A kaijin hibu magdizi heim higu jmakan Michael Peruabino momagj bit milk. I said in the west kids you bet dagone, I'm with dagonotsky I have. Oh hey, uranium. A chug get you snagging a chip chip we say I'm with dagonots me ten text and hair. Jikani did dagon get me a bet donkey I have. A I'm with dead to her. Then a speech mago I have. Megoti I'm with dagonotsky at Joe Demsnit. Get you bit an omps and higgin gun, a aim with diagonals.
3: Gamma goes and sit them hit so galangids, ad their butts, the inner to me, agnodonjid, mutska, winded my mustan nest them. But stand the dog, mutska, exploration at the coadre, the donji company. I have a mutska, collectioning nande manani, the dog. My yabbits is gay, a good new yabbits, a drill of dog. I would do not a square pod on your senior uranium. I would just get a good deduction there. Mean, Mr. Sne, moratoriums got the good. What's got each chip need not own the match? He doesn't scum nanots, own doesn't scum domes, senior notes. A you get Ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik heb het ni